U hoorde Serenade, een compositie van Helmut Lachenmann uit 1998, uitgevoerd door zijn echtgenote Yukiko Sugawara. Een opname van 6 november 2015 in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch tijdens het daar plaatsvindende November Music Festival. Na deze twee veeleisende werken door Yukiko Sugawara nam Helmut Lachenmann zelf achter de piano plaats om een werk uit 1980 te spelen. In Ein Kinderspiel etaleerde hij in 7 kleine stukken al zijn speelse spitsvondigheid. Het werk werd gecomponeerd voor zijn zoon David, maar in première gebracht door zijn 7-jarige dochter Akiko. In de suite laat hij zijn eigen structurele ideeën op inventieve wijze samensmelten met herkenbare bestaande muziekformules, zoals kinderliedjes, danswijsjes en eenvoudige pianotechnieken. Als een soort toegift speelt Lachenmann daarna ook nog zijn korte Vegan Music uit 1963. In dit vroege werk worden kalmerende arpeggio's vertakt, ingedikt en uitgerekt, maar dan wel volgens Lachenmann-receptuur. Je hoort al zijn voorkeur om veronachtzaamde fantoomgeluiden, schaduwklanken en wegstervende, echoende klanken naar voren te halen. Luistert u naar Ein Kinderspiel en Vegan Muziek van en door de 80-jarige Helmut Lachenmann.

Ein Kinderspiel en Wiegenmuziek van componist Helmut Lachenmann. En het werd uitgevoerd, beide werken, door Helmut Lachenmann zelf. En dat was het eerste van drie concerten met muziek van Lachenmann, die op 5 november jongstleden plaatsvonden in Muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. En de komende maanden hoort u meer muziek van Lachenmann bij ons. En u luistert in Concerts in the Live naar opnames van het festival November Music 2015. De concertzender nam vorig jaar weer veel muziek op tijdens dit festival voor actuele muziek. En zoals gebruikelijk is, in nauwe samenwerking met VPRO's Vrije Geluiden. En ook in 2015 speelde FC Jongbloed, het nieuwe muziekensemble van het Fontys Conservatorium Tilburg, tijdens de November Music kunstmuziekroute op de zondag. Maar omdat wij die dag al zoveel opnames te maken hadden op zoveel locaties in de stad, hoort u vandaag de opname van hetzelfde concert dat FC Jongbloed een week later gaf bij De Link in Tilburg. We beginnen met twee nieuwe werken van jonge componisten. Studenten aan het Fontys Conservatorium. En u hoort achtereenvolgens Momentum van Loes Reiling en daarna Hypnagogia van Casper de Vries. Dit is FC Jongbloed.

U hoorde twee werken uit 2015 van jonge componisten. Momentum van Loes Reling en Hypnagogia van Casper de Vries, uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman. Het waren opnamen van 17 november 2015 in het Cenakel te Tilburg. In 2008 speelde gitarist Aart Strootman tijdens zijn afstudeerconcert het intens moeilijke Crystal Vermin van Florian Magnus Meyer. Overigens ook toen al opgenomen door de concertzender. Omdat Meyer deze editie van November Music een van de centrale componisten was, stond dit werk uit 1999 weer op het programma en wederom gespeeld door Aart Strootman. Hier is Crystal Vermin van Florian Magnus Meyer.

Crystal Vermin was dit van Florian Magnus Meyer, uitgevoerd door Aart Strootman op gitaar. En hij deed dat tijdens het November Music Festival, dat in november in 's-Hertogenbosch werd gehouden. Het concert vervolgde met twee nieuwe werken van jonge componisten van het Conservatorium Fontis. En u hoort achterin volgens Tumba Djali van Xavier Geerman en Very Doedens van Remy Alexander. Luistert u naar FC Jongbloed, dat deze editie bestaat uit Sophia Gantois, fluit, Janneke Steinman, klarinetten, Virginia Rusciamani, piano, Panagiotis Diafras, marimba, Tom Sanderman, altsaxofoon, Vincent Klep, baritonsaxofoon, Marijn Meijer, viool en Wieke de Kruif, cello. Dirigent en artistiek leider is Aart Strootman.

Tumba Djali van Xavier Geerman, gevolgd door Very Doodens van Remy Alexander, hoorde u en het concert van FC Jongbloed vervolgde met de laatste uit de reeks Jonge Tilburgse componisten. U gaat luisteren naar Kjankar van Samuel de Vries, een prachtige implementatie van Armeense muzikale kleuren in een hedendaagse context. Daarna nog een erg kort werk van Wilbert Bulsink, ook een van de centrale componisten van November Music 2015. Van hem, ongedirigeerd, A Prelude for an Impossibility. Luistert u naar FC Jongbloed.

Dit was tegen het einde van een uur. Met live opnames van Festival November Music 2015. Kjankar van Samuel de Vries en van Wilbert Bulsing. A Prelude for an Impossibility. Beide composities uit 2015. Uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman. De opnames van alle concerten in 's-Hertogenbosch werden gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor de concertzender samenstelde. Volgende maand, op 1 februari, is de volgende uitzending over November Music 2015. U kunt dan luisteren naar het tweede Lachenman concert in de Toonzaal in Den Bosch en het concert van Quatuor Diotima met muziek van Schönberg en Ligeti. Graag tot dan!

U luistert naar de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. In Concertzender Live vandaag de tweede uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Dit festival vond eind vorig jaar plaats op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben wij ruim 25 concerten vastgelegd en in die 25 zitten veel wereldpremières. Tot aan het eind van dit jaar zenden we in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live opnames van dit festival uit. Speciale gast tijdens deze editie van November Music was de 80-jarige Duitse componist Helmut Lachenmann. Op 5 november werd een hele dag aan hem en zijn muziek gewijd. In de vorige uitzending was er uitgebreid aandacht voor zijn pianomuziek. Vandaag twee klassiekers uit zijn repertoire. We beginnen met Salut für Caldwell, een zeer virtuoos werk voor gitaarduo uit 1977. Geen gewoon gitaarduet, maar een onvervalste Lachenmann-trip langs klanken, woorden en gebaren. De gitaristen plukken aan snaren, dempen ze of raspen er langs met hun nagels. Soms agressief en strijdbaar, dan weer dromerig en poëtisch. Als tekst gebruikte Lachenmann delen uit de verhandeling Illusion and Reality van de marxistische filosoof en dichter Christopher Caldwell. Luistert u naar de Nederlandse arts Strootman en de in Berlijn wonende Amerikaan Seth Josel op gitaar. Het komend half uur, Salut für Caldwell van Helmut Lachenmann.

Damn it.

Salut für Coldwell van Helmut Lachenmann werd uitgevoerd door gitaristen Aart Strootman en Seth Josel. Het concert werd voortgezet met nog een klassieker van Lachenmann, namelijk het uit 6 delen opgebouwde Allegro Sostenuto voor klarinet, cello en piano. Klarinettiste Fie Schouten, op cello Eva van der Pol en pianiste Keiko Shishiro gaan de strijd aan met dit beroemde werk uit de jaren 86-88. Het is een intens spel rond stilte en instrumentale klank dat ineens overgaat in een dramatische klankervaring. Extreem expressionistische muziek die alle aandacht opzuigt van publiek en uitvoerders. Muziek die je, volgens de componist die bij dit concert aanwezig was, vooral live moet ondergaan. Maar het is ook bij ons op de radio zeer de moeite waard. Allegro Sostenuto van Helmut Lachenmann, uitgevoerd door Fie Schouten klarinet, Eva van der Pol cello en Keiko Shishio piano.

Dit was Allegro Sostenuto van Helmut Lachenmann, uitgevoerd door Fie Schouten, klarinet, Eva van der Pol, cello en Keiko Shikio, piano. U luistert naar Concerts in the Live, waarin opname van het festival November Music 2015. Tijdens deze editie speelde het Franse strijkkwartet Quatuor d'Ultima twee concerten. Het concert met twee strijkkwartetten van Lachenmann krijgt u over zo'n week of vijf te horen. Vandaag het concert van vrijdag 6 november met werk van Georgi Ligeti en Arnold Schoenberg. Het Quatuor d'Ultima is een van de meest vooraanstaande strijkkwartetten die zich met verve op het naoorlogse kwartetrepertoire werpen. En ze werken ook nog regelmatig samen met componisten als Helmut Lachenmann, Toshio Hosokawa, James Dillon en Brian Ferneyhough. In dit concert brengen ze twee absolute meesterwerken op de planken van Muziekcentrum De Toonzaal. Georgi Ligeti's tweede strijkkwartet uit 1968 is een waar spektakelstuk. Alle stokpaardjes van Ligeti komen voorbij. Van mechanische, bezwerende herhaling tot extreem expressieve lyriek. In dit vijfdelige werk slaagt Ligeti er voor het eerst in de micropolyfonie op kleine schaal te verwerken in een kamermuziekcompositie. Het is muziek vol klankstructuren, soms rafelig en vloeibaar, andere keren weer grofkorrelig en machineachtig. Aldus de componist. Luistert u naar het tweede strijkkwartet van de Hongaarse componist Georgi Ligeti, uitgevoerd door het Quatuor d'Ultima, bestaande uit Jung Peng Zhao, Constant Ronzati, viool, Frank Chevalier, altviool en Pierre Morlet, cello.

Dit was het tweede strijkkwartet van Giorgi Ligeti, uitgevoerd door het Quatuor Diotima. Dit Franse strijkkwartet ging verder met een compositie van Arnold Schoenberg en wel zijn derde strijkkwartet uit 1927. Het is een schoolvoorbeeld van de onaardse maar verkwikkende clash tussen Schoenbergs baanbrekende twaalftoonsideeën en de klassieke kwartettraditie. Voor het eerst stond Schoenberg zichzelf toe om binnen zijn zelfgekozen twaalftoonsysteem meer vrijheden toe te laten. En hij maakte kwinkslagen naar de tonaliteit. Zo horen kenners verwijzingen naar Schubert in het eerste deel en hoor je in het derde en vierde deel Schoenbergs eigen variatie op het klassieke rondo. Luister naar het derde strijkkwartet van Arnold Schoenberg door Quatuor Diotima.

U hoorde Grido, het derde strijkkwartet van Helmut Lachenmann, uitgevoerd door Quarto Diotima in aanwezigheid en onder bijval van de componist. De opname van het concert in de Toonzaal in Den Bosch werd voor de concertzender en VPRO gemaakt door Kees van de Wiel. Op zondag 8 november 2015 was er tijdens de gebruikelijke kunst- en muziekroute een zeer bijzonder concert in de Stadsbibliotheek te 's-Hertogenbosch. De jonge talentvolle saxofonist Ton Sanderman, kersverse winnaar van de Fontys Jacques de Leeuwprijs, speelde onder grote belangstelling werken van Philip Glass en Anthony Fiumara. Omdat de luister- en opnameomstandigheden in de Stadsbiep niet optimaal waren, hebben wij het concert 2 weken later opgenomen in Museum de Pont in Tilburg. U hoort nu het halve uur durende concert zonder pauze. Achtereenvolgens Gradus uit 1968 van Philip Glass, het voor Tom Sanderman gecomponeerde The River Beneath Us uit 2015 van Anthony Fiumara en als toegift ook nog Melody for Saxophone No. 3 uit 1995 van Philip Glass. Dit is Tom Sanderman.

De zuivere tonen van Tom Sanderman hoorde u in werken van Philip Glass en Anthony Fiumara. Deze opname van het concert in Museum de Pont in Tilburg werd voor de concertzender en de VPRO gemaakt door Kees van de Wiel. Op dezelfde zondag in november 2015 speelde ensemble Chameleon in de Toonzaal in Den Bosch werken van Bart de Vrees en Wilbert Bulsink. En daar gaat u nu naar luisteren, naar Book of Strings and Slides van Wilbert Bulsink, een werk uit 2011. Maar ik moet erbij zeggen, deze opname is niet in de Toonzaal gemaakt, maar een dag ervoor in Splendor in Amsterdam door Mark Broer van de VPRO. De komende 20 minuten hoort u Book of Strings and Slides voor twee trombones en strijkquintet.

Dat was Unico van Kimmo Pohjonen, uitgevoerd door Pohjonen, zelf op accordeon en stem, Samuli Kosminen, elektronica en het Ragazze Quartet. Dit slotconcert van November Music 2015 werd in de grote zaal van de Verkadefabriek vastgelegd door Anton van Halderen. Op zaterdagmiddag 7 november vonden er in verschillende locaties van de muzerijen een aantal concerten plaats onder de titel Nieuwe Geluiden. Een bonte middag waar diverse ensembles en solisten zich presenteren met nieuw werk. Een van de nieuwe generatie componisten is de in Nederland wonende Colombiaanse componiste en geluidskunstenaar Natalia Dominguez Rangel. In haar songcycle verandert alles langzaam van klank en kleur. Een glansrol is weggelegd voor de uitmuntende zangsoliste sopraan Charlotte Riedijk. De liederen zijn geschreven op teksten van Tania Theodorou, die de onvoorspelbaarheid van verandering als thema hebben. Rangel omschrijft het stemgeluid van haar muze Riedijk als volgt. Krachtig, zonder dat ze er moeite voor hoeft te doen, maar met de zachte glans van de sterband van de Melkweg in een heldere nachthemel. Naast Riedijk wordt de cyclus live uitgevoerd door de componisten zelf op elektronica en speelgoedtheremin, Krasimir Sterf, accordeon en ook weer speelgoedtheremin, en Dario Calderone, speelgoedtheremin en contrabas. 40 minuten duurt het, deze première van Song Cycle, Convulsions of Time van Natalia Dominguez Rangel.

Dat was tot slot van deze uitzending met live-opnames uit Festival November Music 2015 de songcycle Convulsions of Time van Natalia Dominguez-Rangel. De opnames in de pleizaal van de Muzerijen waren gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel was verantwoordelijk voor de productie van beide opnames en stelde dit programma voor u samen. Op 2 mei is de volgende uitzending over November Music 2015.

vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met het programma Concertzender Live. Met vandaag de vijfde uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Dat eind vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender ruim 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden tot eind dit jaar in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live opnames van dit festival. We beginnen met het concert dat Asko Schönberg op 6 november gaf in de Grote Kerk te Den Bosch. Op het programma stonden werken van Vivier en Sarajevo en de wereldpremière van een werk van Jan van de Putten, waarmee we deze uitzending beginnen. In dit nieuwe werk, getiteld Nieuw werk voor viool en elektronica, zijn droom was een stuk te maken waarbij de hele partij van de live elektronica voort zou komen uit de eerste toon van de viool. Dit bleek iets wat te ambitieus en uiteindelijk heeft de componist besloten met van tevoren opgenomen vioolklanken te werken. De suggestie van de eerste begintoon waar alles uitkomt is wel blijven bestaan. Luistert u naar Nieuw werk voor viool en elektronica van Jan van de Putten, uitgevoerd door Joseph Puglia, viool.

Applaus voor Joseph Puglia, de violist. En hij speelde van Jan van der Putten het werk met de titel Nieuw werk voor viool en elektronica. Joseph Puglia komt nog terug in het derde werk op dit programma. Maar we gaan eerst luisteren naar Et je reverrai cette ville étrange van de in 1983 overleden Canadese componist Claude Vivier. Het mystieke werk uit 1982 is een van zijn laatste werken en is geïnspireerd door Balinese instrumenten. Luistert u naar een klein ensemble uit Asko Schoenberg, Frank Braafhart trompet, Pauline Post piano, Lisa Eggen altviool, Hans Woudenberg cello, Peter Smitshuizen contrabas en Joey Marijs slagwerk. Dit is Et je reverrai cette ville étrange van Claude Vivier.

Dat was een hele spannende stilte na het werk en voor het applaus. U luisterde naar Et je rêverai cette ville étrange van Claude Vivier, uitgevoerd door een zevental muzici van Asko Schönberg. Tot slot van het programma van Asko Schönberg klonk het uit 1994 daterende Graaltheater van de Finse componiste Kaija Saariaho. Volgens velen een van de grootste vioolconcerten van de 20e eeuw. Het is een kaleidoscopische klankkleurenspektakel, dramatische muziek die je in je hart raakt. Luistert u naar Joseph Puglia, viool, en het voltallige Asko Schönberg onder leiding van Reinbert de Leeuw. Dit is Graaltheater van Kaija Saariaho.

Dit was tot slot van de vijfde uitzending met live-opnames uit Festival November Music 2015, de suite Solo's in Ruimtes van Maarten Altena, uitgevoerd door Walter van Houwe, Paul Lovens en het En Accord strijkkwartet. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Kees van de Wiel, die ook verantwoordelijk was voor de productie van beide opnames en die dit programma met veel plezier voor u samenstelde. Volgende maand, op 6 juni, is de volgende uitzending over November Music 2015. En u kunt dan luisteren naar muziek van Ambrose Eckenmusar, van het Amsterdam Duo en Lunatree.

U luistert naar de Concertzender met de komende twee uur het programma Concertzender Live. Vandaag de zesde uitzending met opnames van het festival November Music 2015, dat eind vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden tot eind dit jaar in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live-opnames van dit festival uit. We beginnen vandaag met het concert dat het Nederlandse Dudok-kwartet op 7 november gaf in de Pleitzaal van de Muzerijen. Aldaar werd in een uitgebreid programma onder de titel Nieuwe Geluiden aandacht besteed aan de toekomstige generatie componisten en muzici. In dit geval leverde dat de première op van O Engel O Revisited, een energieke compositie voor strijkkwartet van de jonge Nederlandse componist Max Knigge. Kleuren, sferen, spanning en energieke structuren, een muzikale vertelling van het gevoel van gespannen verwachting in drie afwisselende delen. Er zijn duidelijk invloeden uit de jazzmuziek met als grote inspirator jazzgitarist Anton Goudsmit. Luistert u naar O Engel O Revisited van Max Knigge, uitgevoerd door het nog jonge Dudok-kwartet, bestaande uit Judith van Driel en Marleen Wester, viool, Lotte de Vries, altviool en David Faber, cello.

Dit was O Engel O Revisited van Max Knigge, uitgevoerd door het Dudok Quartet. Het tweede en laatste werk op het programma van het Dudok Quartet was een klassieker van alweer ruim 60 jaar oud, namelijk het eerste strijkkwartet van de Hongaarse componist György Ligeti. Dit werk met de ondertitel Metamorfose Nocturne staat bol van de expressiviteit en wordt door het Dudok Quartet zeer strak gespeeld. Luistert u de komende 22 minuten naar strijkkwartet nummer 1 van György Ligeti. Dit is het Dudok Quartet.

Dat was strijkkwartet nummer 1, Metamorfose Nocturne van Gheorghe Ligeti. Uitgevoerd door het Dudok-kwartet, bestaande uit Judith van Driel en Marleen Wester viool, Lotte de Vries altviool en David Faber cello. Voor de Concertzender en VPRO opgenomen in de pleitzaal van de Muzerijen door Wijnand de Groot. U luistert naar een uitzending met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2015 in Den Bosch. Op 5 november vond in de clubzaal van de Verkadefabriek een speciaal concert plaats van het beroemde Amerikaanse Ambrose Akkermansiah Quartet samen met het Nederlandse Lunatree, voorheen Lunapark, gespecialiseerd in kruisbestuivingen van hedendaags pop en jazz. Laten we eerst luisteren naar Mary Christie, een compositie van trompetist Ambrose Akkermansiah.

Dat was Mary Christie door het Ecken Musaya Quartet en Lunatree. Omdat tijdens het concert de muzikale sferen en composities over elkaar heen rolden, leek het ons het mooist om zonder onderbreking de rest van het concert te laten horen. U hoort daarin in willekeurige volgorde compositie van Ecken Musaya, maar ook van Arnold Marinissen, Roji Ikeda, Becca Stevens, Frederick Rzewski en Fanny Alofs, de zangeres van Lunatree. De complete playlist kunt u terugvinden op www.concertzender.nl.

Dit was tot slot van de zesde uitzending met live-opnames uit Festival November Music 2015. 75 minuten muziek van het Ambrose Ekemuzier Quartet, bestaande uit Ambrose Ekemuzier trompet, Sam Harris piano, Harris Regevan bas, Justin Brown drums en Lunatree, bestaande uit Arnold Marinissen elektronica en arrangementen, Fanny Alofs stem, Bense Hussar cello, Janneke van Prooijen viool, Lars Wouters van den Oudeweijer klarinet, Toon Bierman keyboards en Dominique Vleeshouwers marimba. De opnames in de Verkadefabriek Clubzaal werden gemaakt door Kees Sterrenburg en Mart Hebing. Kees van der Wiel was verantwoordelijk voor de productie van alle opnames en stelde dit programma voor de concertzender samen. Volgende maand, op 4 juli, is de volgende uitzending van November Music 2015. U kunt dan luisteren naar muziek van Evelien van den Broek, Black Pencil en de Two Rivers Band.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag met de 7e uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Het vond vorig jaar plaats op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd, daaronder veel wereldpremières. Tot het eind van dit jaar zenden wij in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live opnames van dit November Music Festival uit. We beginnen vandaag met het concert dat het Nederlandse Black Pencil Ensemble op zondag 8 november gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in het kader van de gebruikelijke kunstmuziekroute, waarbij er op allerlei bijzondere locaties in Den Bosch korte concerten worden gegeven. Florian Magnus Meyer, in 2015 Composer in Residence tijdens November Music, schreef voor Black Pencil het werk Click Plan B. Volgens eigen zeggen een surrealistische komische fantasie voor 6 muzici. Korte liedjes en instrumentale gedeeltes die verwijzen naar Meyers onuitputtelijke appetijt voor allerlei soorten muziek. U kunt het gaan horen, Click Plan B van Florian Magnus Meyer, uitgevoerd door Black Pencil, bestaande uit Jorge Isaac, blokfluit en elektronica, Matthijs Koenen, panfluit, Esra Pehlivana, altviool, Marco Cassi, accordeon en Enrique Monfort, slagwerk, en Florian Meyer zelf op elektrische gitaar.

Mm-hmm.

Dit was Click Plan B van Florian Magnus Meyer, uitgevoerd door Black Pencil. Een opname gemaakt door Wijnand de Groot. Sinds een aantal jaar is er veel aandacht voor de jazz tijdens November Music. En de VPRO legt daarvan een groot deel vast voor het nageslacht. Dit jaar namen zij onder andere op het concert van het Two Rivers Ensemble, een ensemble dat de mystiek van de Irakese klassieke makam-traditie versmelt met hedendaagse jazz. Speelfiguur is de Amerikaanse-Irakese muzikant Amir El-Safar, die zingt, die trompet en santoor bespeelt. Luistert u naar de eerste twee werken op het programma. Introduction, From the Ashes en The Great Dictator. Dit is het Two Rivers Ensemble.

applaus voor Introduction, From the Ashes en The Great Dictator. We luisteren naar het concert van de Two Rivers Ensemble in de clubzaal van de Verkadefabriek in Den Bosch tijdens het November Music Festival 2015. Dit concert ging door met opnieuw twee composities van Amir El-Safar. Dit is El-Sha'ab en Love Poem.

Dank u wel. De laatste

Dit was tot slot van de 7e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2015 in Den Bosch. Crush.crash, een performance van Evelien van den Broek. De opname werd gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor de Concertzender samenstelde. Op 1 augustus is de volgende aflevering. En daarin onder andere twee Belgische ensembles, namelijk Ensemble Tiptoe en gitaarkwartet Zwerm met Fred Frit. Graag tot horens.

Dag dames en heren, dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Concertzender Live, waarin vandaag de 8e uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Dat vond eind vorig jaar plaats op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. Tot eind van dit jaar zenden we ze in maandelijkse programma's uit. Een keuze uit ruim 26 uur live-opnames. We beginnen met het concert van de 5 leden van de Belgische Tiptoe Company. Zij waren tijdens de kunstmuziekroute in de Hofzaal van de Muzerijen, de muziekschool van 's-Hertogenbosch. Maffe combinaties van delicate, kwetsbare instrumenten. Van een duet tussen twee steel string gitaren. De meeste ensembles branden er hun vingers niet aan. Laat dat maar over aan het nog jonge Tiptoe Company. Muzici die op kouze voeten door het onontgonnen landschap van de hedendaagse compositie schrijden. Het eerste werk op het programma is de wereldpremière van Light Refractions van de Brabantse componiste Nicoline Soeter. Luistert u naar Jona Kastelein gitaar, Pieter Lennaerts contrabas en Lisbeth Lambrechts altviool. Dit is Tiptoe Company met Light Refractions.

Dit was Light Refractions van Nicoline Soeter, uitgevoerd door Tiptoe Company. Het programma ging verder met twee werken van de jonge Belgische componist Tim Marien. Hij werkt nauw samen met het ensemble en kent alle ins en outs van hen. Marien speelt graag met aparte stemmingen, zoals zijn grote voorbeeld Harry Parch. Van zijn hand klinken Universal Strumming voor twee steelstringgitaren en Unresolved Streets voor strooviool, gitaar, harp, cello en contrabas. Beide werken zijn in 2015 in première gegaan. Luistert u naar Tiptoe Company, bestaande uit Jona Kastelein gitaar, Pieter Lennaerts basgitaar en contrabas, Lisbeth Lambrechts strooviool, Serafine Stragier cello en Marie-José Jeune harp. Achtereenvolgens Universal Strumming en Unresolved Streets van Tim Marien.

Dit waren Universal Strumming en Unresolved Streets van Tim Marien, uitgevoerd door Tiptoe Company tijdens de gebruikelijke zondagse kunstmuziekroute. De opnames werden voor VPRO en Concertzender gemaakt door Theo van Soest en dat gebeurde in de Hofzaal van de Muzerijen. Op zaterdag 7 november vond er in dezelfde muzerijen de manifestatie Nieuwe Geluiden plaats. Een bonte middag waarop jonge makers zich presenteerden met nieuw werk. In de Hofzaal improviseerden Maastrichtse muzici er driftig op los. In een lange improvisatie zonder titel hoort u Jens Bouterij op keyboard en drums, Lucas Kramer op tape machine, het beest, en Dorian Dumont op piano.

Tot besluit van het concert van de gelegenheidscombinatie Zwerm en Fred Frith hoorde u de stukken Metaphor for Life en The Office. Naast Fred Frith hoorde u gitaarkwartet Zwerm, bestaande uit Kobe van Kouwenbergen, Toon Kalier, Bruno Nelissen, Johannes Westendorp en alle vier op gitaar. De opnames in Artemis werden gemaakt door Fred Momotenko. Kees van de Wiel deed de productie van alle November Music opnames en stelde met veel plezier dit programma voor u samen. Over 3 weken, op 5 september, is de volgende uitzending over November Music 2015.

Dit is de concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Vandaag in Concertzender Live de 9e uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Dit festival vond op diverse locaties in Den Bosch plaats en in nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten opgenomen. En daarin zitten heel veel wereldpremières. Tot eind van dit jaar zenden we in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag beginnen we met het concert van het Doelenensemble in de grote zaal van de Verkadefabriek. U hoort de Cordillera Suite uit 2015. Dit is een klinkende ode aan de schoonheid van de planeet. Componist Florian Magnus Mayer reist graag naar exotische oorden. Afgelopen winter trok hij 3 maanden door Zuid-Amerika en raakte overweldigd door het natuurschoon. Zijn nieuwe compositie voor het Doelenensemble is een symfonisch gedicht over de schoonheid van de Andes. En dat is een van de langste en meest imposante bergketens op aarde. Het werk voor strijkers, slagwerk en piano wordt begeleid door Mayers eigen videobeelden van zijn reis. Ja, dat moet u natuurlijk nu missen, maar we maken toch een muzikale trip die zijn weerga niet kent. Van de spookachtige Atacama-woestijn in het noorden van Chili, via het oerwoud, de zee en vulkanen in Patagonië, tot aan de Andes op het Antarctische schiereiland. Voor zijn suite laat Mayer zich graag inspireren door de klassieke landschappen van klassieke voorbeelden. En dan heb ik het over Mavlast van Smetana en Iberia van Isaac Albéniz. Luister nu naar de Cordillera Suite van Florian Magnus Mayer, uitgevoerd door het Doelenensemble onder leiding van Arie van Beek.

Dat was de Cordillera-suite van Florian Magnus Mayer, uitgevoerd door het Doelenensemble onder leiding van Arie van Beek. Op zondag 8 november vonden er tijdens de gebruikelijke kunstmuziekroute 2 concerten plaats in de Grote Kerk. En die ligt midden in het centrum van 's-Hertogenbosch. Straks gaan we luisteren naar het improvisatietrio Jacob Lekkerkerker, Oene van Geel en Alfredo Genovesi. Maar nu eerst aandacht voor de wonderbaarlijke On de Martineau van Nathalie Forget. U hoort om te beginnen Monodie nummer 2 en quatre tons uit 1963 van Olivier Messiaen.

Dat was Monodie nummer 2 en 4 tons van Olivier Messiaen, uitgevoerd door Nathalie Forget op On de Marteneau. De On de Marteneau is een van de vroegste elektronische instrumenten. Het is een magisch instrument vol raadselen. Deze oer-synthesizer uit 1928 inspireert nog altijd muzici. En dan heb ik het over muzici van Daft Punk tot Radiohead's Johnny Greenwood. Zij laten dit instrument geregeld live bespelen. Nathalie Forget is een veelgevraagde soliste en werkt regelmatig samen met heel gerenommeerde dirigenten als Pierre Boulez en Reinbert de Leeuw. We gaan nu luisteren naar een klassieker in de elektronische muziek. U hoort Density 21.5 uit 1936 van de Franse componist Edgar Varèse. Luister naar Nathalie Forget.

Dit was Density 21.5 van Edgar Varèse, uitgevoerd door Nathalie Forget op On de Marteneau. Nathalie gaat verder met een work in progress. U hoort Plis pour onde van de Franse componist Pascal Criton.

Dit was Pli pour Onde van Pascal Quittron. U hoorde natuurlijk weer Nathalie Forget op Onde Martenot. De Franse componist Charles Coquelin heeft meerdere werken voor Onde Martenot geschreven. U hoort nu Repos, extra de monodie pour Onde solo. Het is een zeer melodieus en misschien wel romantisch werk dat met vele glijdende tonen optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van het instrument. Nathalie Forget.

Dit is de Concertzender. Fijn dat u luistert. Nu het programma Concertzender Live met vandaag de 10e uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Het vond eind vorig jaar plaats op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd, met daarin heel veel wereldpremières. We zenden tot eind dit jaar een maandelijks programma uit. Een keuze uit ruim 26 uur live muziekuitnames van dit hele festival. Vandaag veel muziek, twee concertzenderopnames die de VPRO op 7 november maakte in de Verkadefabriek. Zo dadelijk het project Near East Up North van Martin Fonse. Maar nu eerst het wereldmuziekconcert in de clubzaal met een ensemble bestaande uit Amir El Safar op de santoor, de Hindoestaanse variant van de cimbalon, Kales El Hafez stem en het Tana String Quartet. Het concert begon met een traditionele improvisatie van de uit de Verenigde Staten afkomstige Irakees Amir El Safar op de santoor en de Syrische zanger Halet El Hafez, gevolgd door een improvisatie van Amir El Safar op de trompet, Halet El Hafez en het Tana strijkkwartet.

Applaus voor twee improvisaties van Amir El-Safar en Khaled El-Hafez. Het Tana Strijkkwartet, daar speelden ze voor. Het concert werd afgesloten met de compositie Aswaag van Amir El-Safar, uitgevoerd door Amir El-Safar zelf op de santoer, Khaled El-Hafez en het Belgische Tana Strijkkwartet. Die bestaan trouwens uit Antoine Maisonnout, Eva Lebrun, viool Maxime Désert en op de altviool en Jean Maisonnout op de cello. Centraal in El-Safar's poëtische suite staan de wijze dichtregels van Ibn Arabis. Een stuk van hem, Turjuman al-Ashwaq, betekent vertolker van verlangens. Een mystieke ode aan de liefde voor het leven. Opgetekend in de 13e eeuw, maar nog altijd actueel. Eeuwenoude dichtregels die vleugels krijgen door El-Safar's muziek. Dit is Ashwaq.

De suite Aswaak van Amir el-Safar, uitgevoerd door Amir el-Safar zelf op de santoer. Khaled el-Hafez, de stem en het Belgische Tana strijkkwartet. U luisterde naar opnames gemaakt tijdens November Music 2015. Een festival waar zowel hedendaagse muziek, wereldmuziek, jazz en bijzondere pop hun plaats vinden. Later op de avond bracht in de grote zaal van de Verkadefabriek muzici van Asko Schoenberg, saxofonist Mete Erker, kamentjespeler Deria Turkan, samen met het ritmetrio Erik van Westen, Bas, Jeroen van Vliet op de piano en Jarrod Kegwin het slagwerk. Onder de titel Near East Up North, het zesdelige werk Caravanserai van componist Martin Fonse. Die dirigeerde het werk ook zelf. Muzikale reis van Anatolië via de Balkan naar ons eigen multiculturele Nederland. De rode draad op het bewandelde pad is een blues als uitdrukking van weemoed, heimwee en het gemis naar een geliefde op de reis. Nu de komende 70 minuten Near East Up North onder leiding van componist Martin Fonse met de suite Caravanserai.

Zender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met Concertzender Live. De 11e uitzending met opnames van het festival November Music 2015, dat eind vorig jaar plaatsvond op verschillende plekken in s-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd, maar erin veel wereldpremières. We zenden tot eind van dit jaar in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live-opnames van dit festival uit. Vrijdag 6 november vond in de grote zaal van de Verkadefabriek de middels gebruikelijke Colors of Improvisation avond plaats. 3 concerten, waarvan u er deze keer 2 gaat beluisteren, aangevuld met een opwarmertje voor het 3e concert. We beginnen met het concert van de Nederlandse trompetist Erik Vloeimans en de Noorse piano, keyboard en elektronica-virtuoos John Balke. U gaat het horen zoals het publiek het deed. 5 aaneengesloten werken zonder applaus. U hoort de komende 3 kwartier achtereenvolgens Russian van John Balke, Die kleine Spieluhr en Industrial Movements van Erik Vloeimans en December Song at 5 en Igor van John Balke. Hier zijn improvisatiekleuren van Erik Vloeimans en John Balke.

Dat was aan het slot van een lange set Igor van John Balke, uitgevoerd door Erik Vloeimans, trompet, John Balke, piano, keyboard en live elektronica. En als toegift speelde duo nog een werk van Erik Vloeimans. Dit is Balsam. Dit zijn Erik Vloeimans en John Balke tijdens de Colors of Improvisation avond tijdens November Music 2015.

0: Erik Voermans, Johan Bouke.
1: Dit was Balsam van Erik Vloeimans als toegift op het concert van Erik Vloeimans en John Bouke tijdens de Colors of Improvisation avond. Dit is de Concertzender. U luistert naar opnames gemaakt tijdens de 23e editie van November Music. De avond ging verder met vuurwerk van het pianotrio Phronesis, bestaande uit de Deense bassist Jasper Hoiby, de Engelse pianist Ivo Neeme en de Noors-Zweeds drummer Anton Eger. We beginnen met een blokje van drie. Dit is 67,000 miles per hour van Anton Eger. Oké, Choral van Ivo Neeme en tenslotte A Silver Moo van Jasper Hoiby. Hier is de groep Phronesis.

Dit is de Concertzender. En we zenden uit vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. U kunt nu luisteren naar Concertzender Live. Vandaag de 12e en 1 na laatste uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Dit festival vond eind vorig jaar plaats op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben we ruim 25 concerten vastgelegd. En in die concerten heel veel wereldpremières. Vandaag, precies een jaar geleden, klonk in muziekcentrum De Toonzaal de indrukwekkende productie van de Deense componist Niels Reunshold. De titel? Songs of Doubt. Dit werk is een liederencyclus bestaande uit 10 liederen. De gebruikte muzikale taal zal de meeste luisteraars zeer bekend in de oren klinken, aangezien de muziek referenties aan pop, blues en soul bevat. Onder deze sluier van toegankelijke muziek wordt de eenvoud van de muziek betwist door middel van een wanordelijk tijdsbesef. Songs of Doubt is in opdracht van Intro in Maastricht op maat geschreven voor het koor Studium Chorale. Onder leiding van Martenot-specialist Nathalie Forget en de zanger Roderick Povel.

De video die u nu moet missen en de teksten zijn ook van de hand van Niels Runsholt. Het werk wordt gedirigeerd door Hans Leenders. Hier is Songs of Doubt.